0: created it.
1: Ja, en als je vaker luistert, de tune van Caribisch Carousel, de radio Son en Breugel. We zijn beland in het tweede uurtje, tot 9 uur. Ik ben Mion Del Prado en we gaan lekkere tropische muziek draaien. Even kijken hoe je bijna mis, deze. Er werd veel op Facebook gepraat over de merengue afgelopen week. Dus ik heb er maar een paar tussen gezet. Tony Toon Toon.

Ja, we hebben besloten met een aantal mensen dat de merengue maar gewoon eens terug moet komen op de dansvloer. Het is de basis van alle dansen eigenlijk, want het is een heupbeweging. Als je die kan, dan ben je al een heel eind. Dus waarschijnlijk ga je op onze feesten wat meer merengues horen. Even kijken, waar was ik gebleven? We gaan even naar de bachata. En om het eerste uurtje nog even te herhalen. We hebben dus ook bij Skifit Party Center in Woensel in Eindhoven ook een bachata-avond. Dat is altijd de vierde zaterdag.

Ja, vond het wel weer een fijne bachata. Ik werd in het eerste uurtje even gewaarschuwd over iets wat ik natuurlijk eigenlijk allang wist. Want toen ik gisteren het feest organiseerde, was ik heel bang voor concurrentie. En ik miste ook uiteindelijk een aantal Tilburgers, die salsa dansers uit Tilburg, die vaste klant zijn. En toen dacht ik opeens van, oh ja, dat is waar. Die zijn een Tula-herdenking aan het doen in Tilburg. En dat was ook gisteren. Want het is natuurlijk 17 augustus. En 17 augustus is de dag van de Tula-herdenking. Als je helemaal niks van de eilanden weet en van hun historie, dan weet je misschien ook niet wie Tula is. Maar Tula was een leider van de Curaçaose slavenopstand in 1795. Hij werd in 2010 uitgeroepen als nationale held van Curaçao. En in 2023 werd hij door de Nederlandse regering officieel gerehabiliteerd. Tijdens zijn opstand was zijn bijnaam Rigaud, denk ik. Frans, Rigaud. En dat was naar generaal André Rigaud, de belangrijkste leider. Rigaud is het, denk ik. De belangrijkste leider van succesvolle slavenopstand in de Franse kolonie Haiti, destijds Saint-Dominique. Het is een belangrijk iemand, die Tula, voor de Curaçao. Hij werkte en leefde in slavernij op plantage Knippa. En die ligt in het westen van Curaçao. Hij nam op 17 augustus, dus vandaag, maar in het jaar 1795... met ongeveer 40 tot 50 medeslaven het werk neer te leggen bij zijn eigenaar destijds, Casper Lodewijk van Utrecht. Ze wilden natuurlijk hun vrijheid terug. En dit was eigenlijk het begin van de grootste slavenopstand in de geschiedenis van de Nederlandse Antillen. Onder zijn leiding trokken rond de 2000 slaven op naar de gouverneur De Veer in Willemstad. Toen, tijdens de confrontatie met het koloniale leger, gewapende strijd nodig bleek om zijn doel te bereiken, ging hij die niet uit de weg. Na zijn gevangenname door de Nederlandse autoriteiten werd hij ter dood veroordeeld en stierf in een marteldood. De opstand werd neergeslagen. Tula wordt beschouwd als een van de belangrijkste vrijheidsstrijders van de Nederlandse Antillen. En sinds 1985 wordt jaarlijks op 17 augustus de opstand herdacht met de Dia di Lucha para Libertad. Oftewel ook Tula-herdenking genoemd. Nou, ik was dat natuurlijk helemaal vergeten in mijn programma vanmiddag. Ook omdat mijn dag heel anders liep dan ik verwacht had. En ik eigenlijk gewoon weinig tijd had om voor te bereiden. Dankjewel, Bianca, voor het herinneren, want het is natuurlijk zeker de moeite waard. Het is wat met al die dingen die de Nederlandse regering ook allemaal in hun kolonie hebben gedaan. Herdenking van Nederlands-Indië was ook afgelopen weekend. Is ook zo'n ding. Ja, en mijn roots hebben gewoon alles. Die hebben slavernij, die hebben kolonialisme, alles zit erin. En aan de ene kant vind ik dat fijn, aan de andere kant is het soms ook wel moeilijk. Afijn. Natuurlijk, Isaline Kallister was gisteren bij de Tula-herdenking in Amsterdam, want daar doen ze dat heel groots, heeft natuurlijk wel een nummer gemaakt over Tula. Het heet Tula Warda.

Ja, muziek aan de hand van de Tula-herdenking. En als je net niet helemaal verhaal hebt geluisterd, Tula is een, was de leider van de Curaçaose slavenopstand in 1795. Ik zei toen straks dat zijn bijnaam Rigaud of Richaud was, maar ik denk dat het Rigaud is, want zo spreek je dat denk ik uit in het Frans. En hij was genaamd naar een belangrijke leider in de Franse slavenopstand in Haiti. Toch ook weer social media die niet zijn best doet. Degene die de organisatie had in Tilburg gisteren, daar kijk ik niet zo vaak meer op. Ook omdat zij vaak in Papiaments berichten post. En die kan ik dan weer net niet luisteren of zo. En het is toch niet genoeg bij mij langsgekomen, want anders had ik daar natuurlijk toch wel wat meer aandacht aan besteed. En ik sprak gisteren ook iemand die niks meer van mij hoorde. Terwijl ik die persoon best wel volg en ook af en toe reactie geef op zijn Facebook. Maar andersom ziet hij dus niks meer van mij langskomen. Dus het is wat met dat gedoe. En ik denk dat persoonlijk contact daar toch nog het beste in is. En vandaar bedankt, mijn lieve vriendin, dat je me even waarschuwde. We blijven zometeen even op de eilanden. Ik zei het al, we hadden het over die merengues. En toen zei iemand, je moet een hele oude opzoeken. En dat is merengue Ampambichao, denk ik. Dat is van een band die heet Palm Horizon. Ja. Dit toch?

Maar ik weet zeker dat opa's en oma's hierop gedanst hebben. Dat trommeltje, dat geroffel, dat heet een tambora. En dat is nog wel een speciale vaardigheid om daar goed geluid uit te krijgen. Nou ja, jammer. Misschien hebben de Dominicanen ook de merengue een beetje laten liggen. Internationaal. Maar goed, komt dan een keer terug. De volgende is een tip die ik ooit van DJ Ellen heb gehad. Naika heet zij. En ik vind dit gewoon een heel lekker, chill nummer.

Naika heet ze. One Track Mind heet dit nummer. En ja, het is wat verliefd worden en dan liefde voelen en daarna liefdesverdriet weer hebben. Ik vind het een van de ergste dingen die ik bij mijn kinderen zie. Als hun relatie uit is of wat dan ook. Oei, oei, oei. Het is alsof je het zelf voelt. Misschien is het wel erger. Even kijken, wat wilde ik zeggen? Oh ja, ik moet nog even mijn excuus aanbieden. Want ik heb in het eerste uurtje te slordig gezegd dat... ik denk dat ik het over creools van Martinique en van Haiti had. En dat heb ik, denk ik, te slordig taaltje genoemd. Nou, het schijnt dus zo dat alle creoolse talen volwaardige talen zijn tegenwoordig. Daar hebben ze hard voor gestreden. Dus het is zelfs zo dat ik dit vooral niet tegen Curaçao-naars moet zeggen dat Papiaments een taaltje is. Want dan kunnen ze daar nog wel eens heel negatief op reageren. Dus dat. En ja, toch is dat allemaal fijn. En eigenlijk zie je dat ook wel. Want soms zijn die lijsten die je in moet vullen op internet, daar zie je ook gewoon, vooral als het over talen gaat of zo, dan zie je dat ook terugkomen. Er moet natuurlijk wat dat betreft voortgang zijn. De volgende is eentje van DJ Capitula. Is ook iemand die wel veel muziek maakt met AI. Maar ik vind het een heel fijn nummer. Het is een semba en het heeft natuurlijk te maken met 30 augustus bij Skivit. Een semba, compa en kizomba matinee.

Ik denk dat de gemiddelde Semba wel wat sneller is. En misschien gaat dit liedje gewoon over Semba en is het niet Semba. Want dit hou ik nog wel bij, denk ik. Nou, Semba is de snellere versie van... het is gewoon een andere dans en die is veel sneller dan de Kizomba. Je kunt ze allemaal leren bij Kizomba Addicts. Zoek het maar op internet. Ik zeg het vaak, ik hou helemaal niet van covers en vooral van die Engels sprekende covers. Maar gisteren had DJ Erik had een cover op staan en dan zie je toch wel mensen daar lekker induiken. Vooral ja, als ze hele bekende covers zijn, zoals deze. Dus ik dacht, nou, Prins Royce, doe maar even je best.

Ik had vandaag iemand aan de telefoon. Die had een akkefietje met een van zijn beste vriendinnen. En dat duurde toch een beetje te lang voordat dat opgelost was. Hij vertelde mij daar iets over. En toen zei hij op het eind van... Als je een ruzie niet echt kan bijleggen... dan ben je eigenlijk nooit goede vrienden geweest. En daar zit wel iets in. Want bij echte vrienden kom je toch altijd wel weer in een soort liefdesgevoel terecht. En dan kan je over dingen heen stappen. En dan, ja, dat moet gewoon... Afijn, het kan ook zo zijn dat vrienden geen vrienden zijn, natuurlijk. We blijven even op Curaçao. Gio, daar heb ik nooit wat van gedraaid, maar ik vond deze wel leuk. Dus we gaan even naar luisteren.

Ja, Gio Fortissimo. Draai ik eigenlijk nooit wat van. Het is gewoon heel grappig, maar dan komt dat op een of andere manier toch naar me toe. Vandaar dat ik ook in dit programma echt overal doorheen ruis, door alle genres, alle stijlen. En tenzij het heel de enige wat ik gewoon niet vaak draai, waar ik wel zelf heel veel op dans, is timba. Maar ja, dat is gewoon... Dat is te energieke muziek op tussen 7 en 9 op de maandagavond. Nou, Gio is een bekende Curaçaose band. Ze zijn beroemd om hun energieke live optredens. En een van hun bekendste nummers is Biba by Laganan. Even kijken. Optredens zijn tijdens speciale shows en feesten. En vroeger waren die feesten hier in Nederland altijd gevaarlijk. Nou, ik denk dat er allemaal wel meevalt. Ik weet eigenlijk niet of ze meer optreden. Dus... Afijn, Gio Fortissima. De volgende tekst. Mi quedo gozando. Vond ik eigenlijk wel bij mezelf passen. En dan gun ik andere mensen ook. Mensen vragen soms aan mij, hoe doe jij dat? Nou, het gaat ook echt niet altijd even goed met mij, maar dan zie je en hoor je me niet. Dus het is gewoon een kwestie van volhouden en doorleven. En ja, toch de goede ingrediënten bij elkaar krijgen. Daarmee zitten we in het laatste kwartiertje van het tweede uur Caribisch Carousel bij Radio Sport.

Zamora Vargas, heet ze eigenlijk. Die had ik een paar maanden geleden als Puerto Ricaanse bestempeld. Nou, ik kwam tijdens dat nummer, wat ik toen had opgezet, kwam ik er al achter dat ze niks Puerto Ricaans is. Ze is Cubaans. Ze is erg benoemd. Soms weet je de namen niet van die mensen. En zij is singer-songwriter, producer en composer. En zij is de leadzanger van het hele bekende vrouwenorkest Anacaona in Cuba. Daar is ze in 1992 toegetreden. Ja, en sindsdien is ze nog steeds dus een van de frontzangers. Barbara Zamora Vargas. Nou, de volgende. Blijf even in Cuba. Even kijken of ik hem nou aan heb gezet. Ja. En dat is niemand minder dan Mayito Rivera. Nog 10 minuten. Dus het was weer moeilijk kiezen vandaag. Want ik kom echt, als ik zit voor te bereiden, zoveel mooie muziek tegen. Ja, en ik kan maar 12 à 13 nummers in een uur draaien.

Muitos. En ik zei het al, ik ben altijd op het einde van het uurtje ben ik wat langzamere nummers aan het draaien. Omdat die ook soms niet helemaal geschikt zijn voor de dansvloer. De volgende ik zelf ook heel leuk. Conjunto Crema. Sibanico. En dat wordt denk ik 4 minuten. Nee, dan komt er nog eentje achteraan. Nou, ik ga toch in ieder geval pas afscheid van jullie nemen. Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het deze keer weer gezellig was om naar te luisteren. En tot volgende week.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie organiseert het Van Gogh Village Museum in Nuenen gratis kinderactiviteiten. Kinderen kunnen onder andere een lavalamp maken, een eigen aanzichtkaart ontwerpen en deelnemen aan workshops van de Ontdekkingsfabriek en Made Science. Iedere dinsdagmiddag in de zomervakantie kunnen kinderen tussen 1:30 en 4:30 smiddags binnenlopen en meedoen met de activiteiten. Kinderen tot en met 17 jaar bezoeken het museum altijd gratis en kunnen ook gebruik maken van de speurtocht en de jeugdaudiotour. Het Van Gogh Village Museum is te vinden aan de Berg 29 in Nuenen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Eindhoven maakt zich op voor de grootste Plymouth ooit. Op zaterdag 29 augustus speelt de Plymouth XXL op het Stadhuisplein in Eindhoven. Meer dan 500 muzikanten uit de regio spelen samen met de professionele muzikanten van Pil Zuid tijdens een groot openluchtconcert vol muziek en ontmoetingen. De vijfde editie wordt extra bijzonder omdat de Plymouth Mob onderdeel is van de opening. De landelijke start van het cultureel seizoen. Muzikanten kunnen meedoen en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren naar dit bijzondere muzikale spektakel op zaterdag 29 augustus.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen deze zomer gratis de tentoonstelling Three of a Kind bezoeken bij Pennings Foundation in Eindhoven. Voor het eerst worden de werken van drie generaties van Easel samengebracht. Gerard, Rick en Joshua van Easel. De expositie toont schilderijen, tekeningen, collages, animatiefilms en ruimtelijk werk uit 60 jaar kunstenaarschap. Bezoekers kunnen de tentoonstelling bekijken van woensdag tot en met zaterdag van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags bij Pennings Foundation Gelderopseweg 63 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio SNB.
0: Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend non-stop.

107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Zon en Breugel.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 30 augustus mee op insectenwandeling in natuurgebied de Rosdonk in Nuenen. IVN Natuurgidsen nemen deelnemers mee op de ontdekkingstocht en laten zien welke bijzondere insecten er leven. Met een beetje geluk zijn er verschillende soorten bijen, zweefvliegen, vlinders, kevers en wansen te ontdekken. De wandeling begint om 2:00 middags bij de parkeerplaats van de begraafplaats De Rosendonk naast Bosdijk 7 in Nuenen. En duurt ongeveer tot en met 1:30 middags. Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig. En het is op zondag 30 augustus om 14:00.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt. En daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oosten-journalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
0: SNB
5: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
0: SNB.
6: Menno Dekker.

Nooit gedacht dit duo in een easy listening programma te kunnen draaien. Nou, dat was al de moeite waard. Ariana Grande met Justin Bieber en Stuck With You. Geëdit door onze eigen Paul Verwaveren, dan weet je dat vast. Dennis van Aarsen, van Nederlandse afkomst. Strawberry

Zo, wauw zeg. Die kan er wat van. Dennis van Aarsen en Strawberry Moon. Prachtig bij Dek Radio IJzerweeën. En dat hoor je alleen maar in dit programma van Paul van Waveren en Menno Dekker. Hier is Delize. Nu de trein is vertrokken.

toch geweldig om zo fantastisch te kunnen spelen. In Amerika doen ze dat, regelmatig. Maar er zijn ook veel meer easy listening stations dan in Nederland. Wij zijn een uitzondering. En Paul Verwaveren en Menno Dekker doen wekelijks hun best om er een prachtig programma van te maken. Greg Karukas hoor je met Peter White en Deep Into You. We gaan eens luisteren naar een Nederlandstalige artieste, Margriet Eshuis en haar band. Go on back to Barbados.

Go on back to Barbados. Ik ben er nooit geweest, maar ik zou er graag naartoe gaan. Margriet Eshuis zong erover. En we gaan op weg naar het half uur met John Barry en zijn orkest. The girl with the sun in her hair.

0: Je luistert naar Dekker Radio Easy met Menno Dekker en Paul van Waveren.
1: SMB. Radio SMB. De muziek van jouw leven. Het allerbeste van de jaren 50 tot nu. Menno Dekker. Met Easy Listening.

Start met Eva Simons. Na het half uur en Blessing heet het. Het is geëdit door onze Paul van Waveren. Hij is waarschijnlijk oorspronkelijk veel langer, maar is heel mooi zo. Prachtig lied, zeg, trouwens. Bekker Radio Easy. Met Ellen Clark gaan we verder. Uit Nederland. Don't cry, daddy. MUZIEK

Afkomstig uit het jaar 1963. En ja hoor, ik heb goed geluisterd. En als jij het hebt gedaan ook, dan hoor je dat dit in stereo is opgenomen. In 1963 al. Toen begonnen ze daar al mee. Leuk is dat.

James Taylor, Don't Let Me Be Lonely Tonight. En we gaan naar Brazilië toe. En daar hebben we het Brazilian Tropical Orchestra met Carolina.

Grover Washington Jr. heet deze saxofonist. En Wine Light is al een tijdje geleden gemaakt. Maar het is toch steeds de moeite waard om te beluisteren, toch? We gaan naar Harry Nilsson luisteren. Dat is filmmuziek. Everybody's Talking, zingt hij.

Eva de Rovere was dat. Fantastisch, toch? En ik ga afscheid nemen. Ja, want het uurtje is alweer voorbij. Rogier van Otterlo sluit dit uur af met zijn orkest Shiny Stocking. Tot de volgende keer.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. In Mexico is gouverneur Rubén Rochamoya van Sinaloa opnieuw opgestapt, een dag na zijn onverwachte terugkeer. Hij vraagt het parlement om voor onbepaalde tijd zijn taken neer te leggen. President Claudia Sheinbaum bekritiseerde hem scherp, zonder hem bij naam te noemen. Justitie in de VS verdenkt hem en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. Rochamoya ontkent alle beschuldigingen. In Kazachstan worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De partij van president Tokayev geldt als favoriet, wat zijn greep op het land verder kan versterken. Tokayev regeert sinds 2019 en liet eerder dit jaar de grondwet aanpassen, waardoor hij langer kan aanblijven. Internationale waarnemers wijzen al jaren op beperkte politieke vrijheid en een zwakke oppositie in het land. De autoriteiten benadrukken dat de verkiezingen volgens hen transparant verlopen. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde en zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
1: SNB
5: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
1: SNB. Dekker Radio. Menno Dekker.

aparte start van Dekker Radio Easy dit uur. Met Wim Hogekamp en dat prachtige lied met Moeder is wat suffig. En de studiogroep Telestar en In the Mood. Bij Dekker Radio Easy hebben we nu Magic Mumble Jumble. En dan heet het Chasing.

Easy Listening bij Dekker Radio. En de Beatles horen daar ook bij met Here Comes the Sun. En de dagje van de Rolling Stones. Zou dat kunnen? Ik denk het wel, hè? As Tears Go By. En daarna het Moonlight Orchestra. Met Thierry Tombolina.

Vermeulen. Zo waar als dit is. Pauline uit 1980. En ik denk dat er niet veel veranderd is wat dat betreft. Bekker Radio Easy. We gaan even vrolijker verder met The Lovely Day. Hier is Bill Withers.

Bill Withers en Lovely Day uit de jaren 70. Dekker Radio Easy gaat even op weg naar de bodem van het uur. Dat doen we instrumentaal met Grover Washington Jr. Vine Light is de titel.

geen slecht begin, hè? Van deel 2 van dit uur Dek Radio Easy. We begonnen met champagne en caviar. Nou, ik ken slechtere begins van een uur. Ja, Astrid Gilberto hoorde je met Ron Last. We gaan eens eventjes kijken in België eigenlijk. Adamo. En hij zegt, het is mijn leven.

is nog niet te laat. Je luistert naar Dekker Radio Easy en de Fat Eddie Band Project van een paar jaartjes geleden. En die draaiden we bij Dekker Radio Easy. Deze meneer draai ik altijd in de zomer. Op zo'n hete dag. Maar dat is het nu niet. Het sfeertje is er wel. Bobby Goldsboro. Uit 1973. Een grote hit voor hem. De titel is Summer, the first time.

Mooi, hè? In het Italiaans. Ma che bello questo amore. En dat was Eros Ramazzotti bij Decca Radio Easy. En deze dame komt min of meer uit Nederland. Veelowski. Ooit was ze eens te gast in een programma van mij. Hier bij Decca Radio. Aardige dame. Onderweg.

bijzonder is dit. Net verschenen. En voor de eerste keer te horen bij Dek Radio Easy. Paria. En I Do. Ik moet een beetje opschieten hoor. Want we gaan alweer richting het hele uur. En ik heb de Brothers Johnson nog voor je bewaard. Ik neem vast afscheid. Tot de volgende keer maar weer. All About the Heaven. Je hoort het allemaal van de Brothers Johnson. Tot de volgende keer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt. En daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oostenjournalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
8: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
7: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
8: Klinkt goed.
9: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
0: SNB
10: 107.5 FM
0: en overal via radio-snb.nl.
10: Radio
0: SNB.

En dat voor de liefhebbers van André Hazes. Bloed, zweet en tranen. Zo, ben je net aan het luisteren? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter.

En ik nam je mee terug naar het jaar 1974. Toen stond hij wekenlang genoteerd. Barry White hebben we het dan over. Wat een grote hit was dat trouwens. Ja. Ken je deze trouwens ook nog? Albano. Romina Power. Shahrazan. Goedemorgen.

0: denk je, misschien ben jij eigen, wie is dit? Dit is Sabrina Carpenter en Espresso. Over Espresso gesproken. Eerst die wil je voorbij, beste luisteraars.
1: Radio SMB.
2: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws. In India zoekt de marine in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van Paradip naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht zou drie schepen hebben ingezet bij de zoektocht. Twee bemanningsleden zijn gered. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. Op luchthaven Düsseldorf is een 52-jarige vrouw gestoken door een gele mediterrane schorpioen. Het dier zat verstopt in haar jas na een vlucht uit het Middellandse zeegebied. De vrouw is naar een universitair ziekenhuis gebracht. Eén steek is voor een gezonde volwassene doorgaans niet dodelijk, maar kan wel levensbedreigend zijn voor kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. De gele mediterrane schorpioen leeft in Noord-Afrika, Turkije en op het Arabische Schiereiland. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto zat vast in de modder en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Start de motor, de boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en drukkers.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SMB.
10: Hallo, daar zijn we weer.
11: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
2: Peter Wilkens.

Ik heb op jou gewacht. De Puma's en Snelle. Ja, leuk stel. Stemmen passen ook heel goed bij elkaar. Zo, heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. 2 uur gezellige muziek. Speciaal voor jou. Uit de jaren 60 tot nu. Wat wil je nog meer?

0: God's sakes, turn around.
1: Nou, toen deze plaat uitkwam, was ik 13 jaar. Rara, hoe oud ben ik dan? Dat mag je zelf bekijken, ja. Freddy Vender.

was trouwens een hele grote hit van Michael Jackson. Uit welk jaar kwam dat nummer ook weer? Nou, ik zal even voor je kijken. 1979, weet je dat ook weer?

0: Ik ging terug in de tijd met Lobo. Ja, beste luisteraars, dan kijk ik ondertussen even naar de klok. Het is alweer bijna tijd. Het gaat 2 minuten snel.
1: Radio SMB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. De Indiase kustwacht zoekt in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van India naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist 2 opvarenden te redden. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet bij de zoektocht. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto kreeg pech en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radiosmb.nl.
7: Radio SMB.
1: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Welkom, lieve luisteraars, uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

En soms duren mooie nummers veel te kort. Deze was voor Marianne Goudkuil. Aangeboden door haar grote liefde Franske. Unforgettable.

Twee heerlijke platen van de Rolls. Dat past een beetje bij elkaar. Qua titel. Unforgettable. And you'll never find another love like mine. We gaan nu naar 1973. Toen was de Hollywood er nog lang niet. Wel de Chivago, want daar komt de XLP vandaan. Van de Spinners. We draaien Ghetto Child.

Nou, als je wiegje daar gestaan heeft in de ghetto, dan begint je leven niet meteen rooskleurig. We gaan een plaat draaien nu voor Maya. Zij werd afgelopen week 60 jaar. Maya Whitfield.

0: you and me.
1: Dat is een leuk feestje voor Maya Witvoet. 60 jaar was ze het afgelopen week. Was ze jarig. Vrijdag 1 april 1983 stond ze live on stage in Hollywood in Eindhoven. Met Rijn voor Corrie Hunraad. Aangeboden door een lieve man. Mr. Benny. En ze doen alles. Ze doen alles zoals deze titel luidt. In the name of love.

0: was dus eventjes geleden, eind april 1983, uit die LP Red Hot draaiden we Sharon Red.
1: All right. Yeah.
0: Corrie en Benny Henraad. Nog één live opname van Loeke. Loeke, kom. Zeg het.

Inderdaad, ook lang geleden, 1978, twee weken geleden, draaiden wij een plaat uit de LP van El Giro, Breaking Away. Roof Garden, maar deze is ook schitterend. We're in this love together.

Heerlijk, El Giro, we're in this love together. Wij zijn samen in de liefde verstrengeld. En wat doe jij als jij 's morgens wakker wordt? In the morning, when I wake up.

1979 kochten we hem bij de USA en we maakten er een hit van in Nederland. Deze Love Eliminate platen. I'm so glad I'm a woman. En ze treden weer op her en der. Deze meisjes. Three degrees.

0: Dat is niet uitgezocht op voorhand, maar we hebben veel platen uit het jaar 1975. Ook de volgende van Harold Melvin en de Blue Notes, featuring Theodore Pendergrass, oftewel Teddy Pendergrass. LP heet To Be True. En we draaien Where?
1: Where, oh, my friend.
0: Dat wou ik nog net zeggen.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
5: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
4: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
5: Klinkt goed.
6: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
0: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: wat je gaat zeggen.
1: Welkom lieve luisteraars binnen, buitenland en hoog in de hemel. Hey, hey, hey. Wat je gaat... We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Yeah! Je hoort een van die Hollywood lijzer mixen die we gaan draaien op zondagmiddag 27 september. Vanaf 14 uur. Hollywood Laser Revival. Het gaat hard met de kaarten, dus zorg dat je erbij bent. Het wordt een nazomers spektakel in de club. Dezelfde plek als toen de tijd. Donderstraat 7 in Eindhoven.

En het mooie van het geval is dat er iemand is gevonden die die laser die er toen de tijd was gaat restaureren. Dus je gaat, als het goed is, de oude lasershow terugzien. Aan het begin van de jaren 80. Ik zal in de loop der tijd even wat foto's van die lasershow toen de tijd op Facebook zetten. Schrijf het even in je agenda of houd in het hoofdje.

Om 4 uur gaan de poorten los in de Dommelstraat. En dan zullen ze olieën tegen die tijd, die poorten.

Blijft gewoon heerlijk, de Jackson remix van al die mooie nummers. En deze komt uit 1992. Een dubbel LP vol remixen van Sister Sledge. En we draaien in Hollywood Swinging. We are family.

Is die afgelopen? Jazeker. We blijven even in de mixen. Deze was van Sister Sledge uit 1992. Hier is de Tramps medley. Leuk dat je erbij bent op deze vroege zondagmorgen. Nou, zo vroeg is het ook niet meer, maar... Tot 12 uur is het vroeg.

En als je zo al die platen hoort, wat een genot en wat fijn was het om deze groep live on stage te hebben in de Domstraat in Eindhoven in de Hollywood. Je hoorde de Tramps remix van al hun hits uit het verleden. Ik ga langzaam afscheid van jullie nemen. Vergeet het niet, zondag 27 september vanaf 14 uur, 2 uur. De Hollywood Laser Revival. Kaarten kun je kopen op de site van de club. De club in Eindhoven. In het oude Hollywoodpand zitten we. Daar gaan we ook de revival doen. Ik wens je nog een mooie zondag toe. We gaan eruit met de Intruders. En wat een mooie boodschap. I always love my mom.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Australië is een eerste geval van H5 vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat de komende jaren drastisch reorganiseren vanwege gedaalde winsten en slechte marktvooruitzichten. Topman Bloemen noemt de situatie kritiek. Gevreesd wordt voor het voortbestaan van 4 fabrieken. Ook zou het bedrijf 50.000 werknemers de laan uit willen sturen. Bloemen zegt in een interview met Bild am Sonntag dat de auto-industrie zich in een megacrisis bevindt vanwege gigantische concurrentie en handelsbarrières. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium, ongebleekte, polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur Radio SNB Classics met Hans en Tim Houbraken. Radio

hele goede zondagmiddag. Op deze 23 augustus 2026. We zijn er met z'n tweeën. Tim is nog heel even bezig. Mijn naam is Hans en Tim zit naast mij. Degene die op YouTube zitten, die kunnen ons live zien. Ga naar youtube.com/Hans Hoogbraken. En dan kun je onze live radio zien maken. We begonnen met Van McCoy en de Hustle uit 1975. Ik heb een hele lekkere mix gemaakt. Een beetje 50-50, 70s en 80s. Voorlopig blijven we even in de 70s. En deze volgende is van George McRae. Die is uit 1974. En dit is Rock Your Baby.

0: Josh McGray, Rock Your Baby uit 1974. En ik zie dat Tim zijn koptelefoon op had zetten. Dus dat betekent dat je er helemaal klaar voor is.
1: Even wennen.
0: Ja, dat is
1: wel een poosje geleden, ja.
0: Ja, dat is wel even geleden, ja. Ik vind het wel leuk dat je er weer bij bent. Vind ik ook toch altijd gezellig met z'n tweeën. Ja, is alleen als ook maar alleen heb je weinig te kletsen. Dus dan moet ik allemaal statistieken voor gaan lezen. En ja, geschiedenis van nummers en dergelijke. En dat zit volgens mij ook niet echt iedereen op te wachten. Maar ja, je moet het programma toch vol lullen.
1: Dus ja, je moet toch vol lullen.
0: En dan kunnen we het weer straks even een keer over voetbal hebben. Want er is best wel wat gaande in voetballand.
1: Ja, dat wel.
0: We kunnen het even over de Formule 1 hebben. Ik denk dat dat heel kort wordt. Want,
1: ja, daar is niet echt veel... helemaal niks
0: aan. Nee, daar is echt helemaal niks aan. Maar goed, we gaan het wel heel even over hebben. Maar vooral gaan we hele lekkere muziek draaien. Nou, ik had al twee lekkere toppers voorbij laten komen. En gaan gewoon lekker verder met toppertjes draaien. We zitten nog steeds in de 70s. Hierna nog eentje in de 70s. En dan maken we even een uitstapje naar de 80s. Voor de Hollywood-gangers is dit een hele bekende. Deze is in Hollywood letterlijk en figuurlijk helemaal grijs gedraaid. En niet voor niks, want het is gewoon een heel lekker nummer. Gonzales, Haven't Stopped Dancing Yet, de original 12-inch version uit 1978.

0: Ja, Gonzalo, I haven't stopped dancing yet. Uit 1978. Nou, nogmaals, voor de mensen die het niet meegekregen hebben. Wij zijn ook altijd op YouTube te zien en te horen natuurlijk. YouTube.com/Hans Hovenhaken. En dat duurt hier altijd net iets langer, omdat we het laatste nummer
1: helemaal
0: uit laten draaien.

Ja, met dit nummer begon het allemaal met Boney M. 1976. Er staat een hele leuke documentaire. Volgens mij zijn het ondertussen twee geworden. Over Boney M, het ontstaan van Boney M. Echt heel erg de moeite waard om een keer te kijken. Dit is ook 1976, Daddy Cool.

0: Lucky.
1: Ja, naar Boniem en Daddy Cool. Gaan we naar de 80's, 1984 om precies te zijn. Chaka Khan, I Feel For You. We draaien de 12-inch.

0: Ja, Chaka Khan, I Feel For You uit 1984. Nou, Tim, vertel, wat is er bij PSV allemaal gebeurd de afgelopen weken?
1: Ze hebben niet gevoetbald in ieder geval.
0: Nee, dat hoop ik dat ze dat vandaag wel gaan doen.
1: Ze hebben niet echt gevoetbald.
0: Nee. Het was echt bijna erbarmelijk om naar te kijken. Het was gewoon niet goed. Maar wat verwacht je vandaag?
1: Vandaag verwacht ik een hele lastige, zware partij. Want Groningen heeft al 2 keer gewonnen met goede cijfers. Ja. En de bovenliggende partij. Dus ik denk dat dat wel eens een vechtwedstrijd wordt.
0: Ja, maar goed.
1: Maar het is vooral te hopen vooral de vraag hoe PSV voor de dag komt. Want ze hebben nu wel nieuwe krachten. Doe eens even een leuk achtergrond pingeltje.
0: Pingeltje.
1: Het is vooral te hopen dat PSV een keer goed voor de dag komt. Want dat is nu nog niet echt gebeurd.
0: Nou, we hebben natuurlijk, hoe heet je ook weer?
1: Sano.
0: Sano hebben we op het middenveld. Ja, want Veerman is nou weg, hè? Dus dat is wat.
1: Ja, daar gaan we vandaag wel meteen merken dat zijn invloeden met de steekpaasjes en acties zonder de bal, dat je die wel een beetje mist. Al zag je wel bij de wedstrijd tegen Excelsior dat Sano wel meteen voor creativiteit en wat extra gevaar.
0: Toen hij erin kwam, was het net of dat het middenveld sneller ging spelen.
1: Ja, het ging allemaal net dus, iets sneller. Ja, dus dat was wel fijn.
0: Dat was wel positief, ja.
1: Dat kan natuurlijk ook vanuit hem zijn dat het eerste minuten, weet je wel, even gas geven. Maar ik denk dat het is toch een topsporter. Dus je kan zeggen dat daar niet...
0: Maar jij denkt dat Dingen er vandaag ook meteen in staat? Hoe heet die?
1: Geertruiden. Ik denk dat hij meteen achterin staat.
0: Ja, want Flamengo was natuurlijk al een aanfluiting tegen Excelsior. Al maak je wel een goal.
1: Ja,
0: maar daarvoor eerst een gigantische blunder voor zijn eigen doel.
1: Ik tegen Excelsior Flamengo niet zo ver door het ijs zakken als met de eerste wedstrijden.
0: Ja,
1: dat scheelde wel, maar het is meer de vraag. Geertruida kan zowel rechtsachter als centraal rechts.
0: Ja.
1: Wie gaat hij dan centraal ernaast zetten? Ik kan me goed voorstellen. Centraal ernaast.
0: Kaczorowski.
1: Ik denk dat... Ja, het is meer de afweging die je maakt. Want ze hebben voor Flamengo hebben ze volgens mij toen 6 miljoen betaald van Utrecht. En voor Gaczorowski hebben ze daar het dubbele voor betaald. Dus als je er één van de twee op de bank laat zitten, is het allebei kapitaalvernietiging.
0: Ja, oké. Okay, nee, maar goed. Maar ik denk dat Gaczorowski...
1: Meer kan dan Flamengo.
0: Nou, ik ben benieuwd of hij beter gaat spelen als Flamengo niet naast staat.
1: Dat zag je bij, toen hij naast Boskakli stond. En bij Flamengo idem dito. Ze werden allebei gerouleerd naast Boskakli, een ervaren verdediger.
0: Ja.
1: En toen zag het er een stuk strakker uit, omdat ze continu gecoacht werden. Ja. En daar hebben ze, als ze naast elkaar staan, 2 groentjes tussen aanhalingstekens die nog niet mega ervaren zijn.
0: Nee.
1: Ja, dan gaat dat natuurlijk
0: tegen. Dat verwacht ik met Geertruida ook, dat die de achterhoede gaat organiseren.
1: Ja, dat is nu Geertruida. En volgend seizoen is daar Schouten weer als aanvoerder.
0: Nou, we gaan het zien. Om 2:30 is de aftrap hier thuis in het PSV-stadion. Ja, jij gaat er dadelijk naartoe, hè? Dus,
1: ik kan wellicht gewoon live verslag doen natuurlijk.
0: Oké, maar we hebben geen uitzending, dus helaas. We gaan wel lekker muziek draaien. Cool and the Gang, 1983.

0: Feel Good Music op Radio SMB. Bij de SMB Classics. En we gaan lekker meteen door met een nummer van Michael Jackson.
1: Oh, ik dacht al. Ja, ik dacht op zich wachten. Ik dacht, dat krijg je.
0: Hij start een beetje langzaam in die... 1982. Dit is I Wanna Be Starting Something.

0: Michael Jackson, Wannabe Starting Something uit 1982. En we gaan een stukje, ja, het is eigenlijk een beetje half-half Italo.
1: Honey, mother now.

Ja, 1987. Ik draai de Club Remix van Spanja. En volgens mij is het een beetje haar enige hit die ze heeft uitgebracht. Easy Lady.

0: Spanje, Easy Lady. Ja, die dame is ondertussen ook helemaal van plastic. En alles wat op te rekken is, is opgerekt. Want ze ziet er nog uit als 18, maar niet heus. Maar ja, goed. Spanje, Easy Lady uit 1987.
1: Deze heeft eigenlijk geen introductie nodig, denk ik.
0: Bijna niet, nee.
1: Ik zit te wachten tot hij de titel gaat zeggen. David Bowie gaat de titel zeggen. Oh, nee. Wanneer is dat dan?
0: Ja, ik weet niet. Volgens mij gaat hij er wel mee beginnen. Nee, hij gaat er niet mee beginnen.
1: Ja, komt hij.
0: Ah, ja.
1: Ja, jawel. David Bowie uit 83.

0: Ja, dit nummer was in de tijd dat ik in militaire dienst zat, in 1983. Maar dat kan ik me nog heel erg goed herinneren. David Bowie, Let's Dance. En dan komt er een plaat die jij er op de allerlaatste seconde
1: de laatste seconde nog gegooid, erin hebt gegooid. Ja. Ik dacht altijd dat deze stem Michael Jackson was. Dat, dat had er wel iets weg van.
0: Ja, maar het is wel een heel lekker nummer dit, hoor.
1: Ja, ik heb hier niks opgegooid.
0: Dit is officieel de B-kant van het nummer, hè? Van het singeltje.
1: Skitty Politti met Absolute uit
0: 1984.
1: 84, juist. Yes.

0: Scritability Absolute uit 1984. Kijk, ik zit naar de klok te kijken. Het is alweer 4 minuten voor 1.
1: Voor 1,
0: we gaan het laatste nummer alweer draaien. Ja. Even lekker rustig eruit. 1986, Holding Back the Years van Simply Red. Ik ga in ieder geval zeggen tot volgende week. Ben je er volgende week bij?
1: Ja, dan gaan we hier de wedstrijd live meekijken.
0: Oh ja, die is om 11:15. Hoor.
1: 11:15.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan zeggen wij allebei tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Houdoe.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. De ontslagen Fedorov wordt steeds meer als een potentiële opvolger van Zelensky gezien. De door de dodelijke ebola-uitbraak getroffen Democratische Republiek Congo heeft nieuwe vaccins ontvangen om de ziekte te bestrijden. Maar het is niet zeker dat deze effectief zijn voor het zeldzame Bundibugyo-virus dat nu rondgaat, zo meldt de VN-gezondheidsorganisatie. Bij andere ebola-varianten is het vaccin wel werkzaam geweest. De WHO hoopt dat het nieuwe vaccin wel enige bescherming zal bieden. In een zorgcentrum in Oorschot is een persoon aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner. De politie noemt het een niet-natuurlijke dood en wil geen verdere mededelingen doen over de mogelijke dader of het slachtoffer. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg werd vrijdag gevonden. De verdachte zit vast. Een woordvoerder van het centrum zegt tegen Omroep Brabant geschrokken te zijn en nauw in contact met de politie te blijven. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio SNB.

Een zeer goede dag. Je luistert weer naar de bouwval voor vandaag. Jawel, we zijn weer bij je. 2 uur lang gaan we weer terug de tijd in. Gaan we weer eens even kijken wat er allemaal gebeurd is door de jaren heen. En dan kiezen wij er 1 jaar specifiek uit. We gaan niet zo ver terug in de tijd vandaag, maar wel naar een jaar waar er van alles is gebeurd. We hebben virussen die uitbreken. We hebben zangers die overleden zijn. We hebben nog wat protesten, zag ik net. We hebben ook nog in de komende tijd wat wetgevingen die veranderd zijn in Nederland, zo gezegd. En we hebben iets over jongens van 17. Laten we het daar maar even ophouden. En schieten en dat soort dingetjes. Er waren dit jaar waar we het met jou over gaan hebben de komende 2 uur ook natuurlijk weer hits te bewonderen. We gaan eens kijken naar de top 10 van de top 100 van dit jaar. En we beginnen altijd, we hebben altijd 2 lijsten, de commerciële en de niet-commerciële. En we beginnen deze week gewoon eens een keertje met de niet-commerciële lijst. Dus de publieke lijst zoals die in dit jaar naar voren is gekomen. Op 10 staat daar Superstar van Jamilia. 9 was voor This Love van Maroon 5. En Frans Bauer met Heb Je Even voor mij stond daar op nummer 8. 7, Marco Borsato, Wat Zou Je Doen? En The Mad World van Michael Andrews en Gary Jules, die stond op nummer 6. 5, Marco Borsato en Afscheid Nemen Bestaat Niet. En Ali B stond op nummer 4 dat jaar met Ik Ben Je Zat. Dan Push It van de Freestylers op nummer 3. 2 was voor The Holiday in Spain van Bluff. En de Ozone met Dragostenia Dente. Die stond in 2004 op nummer 1.

zou nog niet helemaal omdraaien. Pets en Small hoorde je uit 1999. Alweer zeg, jongen, jongen. En Turn Around. Nou, wij gaan gewoon recht vooruit. De komende, nou, goede 1 uur en 3 kwartier ben ik nog bij je. Dus vooruit met de geit.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Steeds meer mensen in de regio zijn aangewezen op een WW-uitkering. In juli ontvingen 6.388 mensen in Zuidoost-Brabant een uitkering. 4,9% meer dan een jaar eerder. Vooral onder mensen met kantoorbanen en 55-plussers is een stijging te zien. Vergeleken met juni nam het aantal WW-uitkeringen met 1,8% toe. Serkan Yarangumeli blijft actief in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo, ondanks zijn breuk met DGG. Het raadslid gaat zelfstandig verder en vormt daarmee een eenmansfractie. DGG maakte woensdag bekend niet meer met Yarangumeli verder te willen. Volgens de partij is er onvoldoende vertrouwen in het raadslid. PSV-trainer Peter Bos is blij met de komst van Luciano Geertruida. Daarnaast was ook het vertrek van Veerman onderwerp van gesprek tijdens de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd in eigen huis tegen FC Groningen. We hebben al veel bepalende spelers moeten vervangen. Dit gaat nu ook wel lukken, zei Bos. In het bosje in Best, waar afgelopen weekend 16 rookgranaten werden gevonden, zijn tijdens vervolgonderzoek nog meer explosieven aangetroffen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Best naar omwonenden heeft gestuurd. De rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog werden zondag gevonden door 4 kinderen met een metaaldetector. Hun ouders waarschuwden de hulpdiensten, waarna de explosieve opruimingsdienst de granaten kwam ophalen. Toezichthouders van waterschap De Dommel zijn bedreigd en geïntimideerd toen ze mensen controleerden op het naleven van maatregelen tegen de droogte. Het is niet bekend wanneer dat precies is gebeurd. Het waterschap heeft geen aangifte gedaan, maar noemt de incidenten wel onacceptabel. De organisatie controleert deze maanden extra goed of inwoners en boeren zich aan de verscherpte maatregelen houden. Ouderenappel Eindhoven heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van de Woenselse kerstkringloopwinkel. Die dreigt dit jaar zonder locatie komen te zitten en zoekt dringend een tijdelijk pand van ongeveer 400 vierkante meter. De partij wil van het Eindhovense college weten wat de gemeente kan doen om de winkel te behouden. De kerstkringloopwinkel was de afgelopen 5 jaar gevestigd in het voormalige Zeemanpand in winkelcentrum Woensel. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op Studio 040.

0: ze schreeuwt eruit. Kristen McCallum en New England. Een van die platen die ik, als ik hem in de playlist tegenkom, extra hard ga zetten altijd. Dus ze hebben hier in de studio net ook even lekker mee mogen genieten. En het is ook weer zo'n plaatje die je niet vaak op de radio hoort, maar toch wel het leuke, het lekkere is om aan te horen. Paladul.
1: On the rap, so mic it. Here's a little story, and you're sure to like it. Swift and sly, and I'm playing it cool with my homegirl, Paula.

Two steps forward, two steps back. En Paula Abdul en de MC Cat die attract. Nou, dat zou ik maar zeggen. Ooit is gemaakt als schijntje eigenlijk door de dame Paula Abdul in 1990 samen met een tekenfilmfiguur genaamd MC Cat. En het werd nog een hit in bijna heel de wereld, mag ik wel zeggen. We gaan even kijken wat er gebeurd is door de jaren heen. Zo'n beetje in 2004, een 17-jarige leerling van het Tara College in Den Haag schiet een kogel in het hoofd van de onderdirecteur Hans van Wierden, die daarbij later het aan zijn verwondingen bezwijkt. Een walvis explodeert in Tainan. En voor degenen die het niet weten, dat is een plaatsje in Taiwan. Even kijken, we hebben nog meer in Thailand. De ABN AMRO Bank die wordt door de nieuwe wetgeving in Thailand gedwongen haar belang in de Thaise Bank of Asia op te geven. De ABN AMRO was naar de crisis in Azië gelokt met gunstige voorwaarden om te helpen de bank te redden. En nu alles weer beter gaat in Thailand, heeft de regering besloten deze voordelen weer in te trekken. En dan Albert Heijn, die haalt een deel van haar Somola-vrije kip, Salmonella moet ik zeggen, vrije kip terug, omdat deze volgens de test van het Algemeen Dagblad toch Salmonella bevat in 2004. En dan Thailand nog eventjes. Dierenartsen in Thailand hebben vastgesteld dat het H5N1-virus, dat de vogelgriep veroorzaakt, verantwoordelijk is voor de dood van minimaal 2 katten in de provincie Dahong. En het virus lijkt hiermee ook overgeslagen te zijn op deze diersoorten. En als laatste nog even in Canada. Ja, ik weet het. Tweede laatste keer. Er is nu ook vogelpest aangetroffen in Canada in 2004 in de provincie British Columbia. Het gaat om een andere variant dan deze in Azië, zogezegd. Ja.

Counting Crows. En dat samen met Bluff. En die hadden het over de Holiday in Spain. Wacht, ik vind dit zo leuk. Wacht even. Eigenlijk moet je er dan nog bij schreeuwen, maar dat doe ik maar niet. Dus, De Counting Crows dus uit ons basisjaar 2004 samen met Bluff. Ze deden het één keertje samen en het werd nog een hele grote hit hier in Nederland. Ook en daarvoor trouwens Atomic Kitten en de Ladies Nights. Dat hoorde je hier allemaal. Even kijken wat hebben we nog meer voor je dadelijk in de aandacht. We hebben dadelijk Jive Bunny bijvoorbeeld en de Master Mixes. We hebben Passion Fruit, maar we hebben eerst een hele mooie plaat uit 1970. Je hoort hem al. Roger Whittaker. En zijn I Don't Believe in If Anymore.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

al te vroeg overleden. Melanie en Beautiful People uit 1970. Alweer de dame die ja, een beetje op een gegeven moment destructief tekeer is gegaan met haar eigen lichaam. Maar oké. Ze is in ieder geval lid geworden van de Club van 27. Je weet al die artiesten die op hun 27-jarigste leeftijd zijn overleden.

0: 80-jarig zo'n beetje. Jai Jai, Bunny en de Master Mixers. En dit was een van de eerste Swing the Mood. En we gaan weer eens kijken wat er allemaal zo'n beetje gebeurd is in 2004. Zo'n beetje in, op deze aardkloot, zo gezegd. In de Filipijnen kwamen 116 mensen om bij een bomaanslag op de veerboot Super Ferry. Super Ferry nummer 14. De aanslag wordt opgeëist door de radicale Filipijnse islamitische guerrillabeweging Abu Faraf. Als ik het goed uitspreek. En in Irak wordt een nieuwe grondwet getekend door de Irakese regeringsraad. Dan aan boord van vier Florence-treinen in Madrid, Spanje. Daar ontploffen bommen. Er worden 191 mensen gedood en 1400 mensen raken gewond. De aanslag blijkt het werk van een nieuwe organisatie genaamd Al-Qaeda. Dat gebeurde dus in 2004, toen waren ze er al. En Ian Cooker duikt in New York voor het eerst 1 tot 2 keer toe onder de grens van de 50 seconden. Op de 100 meter vlinderslag, korte baan, dat is 25 meter. De Amerikaan schept het wereldrecord aan van 49,77 tot 49,07 seconden, zal het wel zijn. Dan in Eindhoven scherpt Nederland het wereldrecord op de incourant 4x50 meter vrije slag aan tot 1 minuut 28 seconden, 34ste. Verantwoordelijk voor zijn de vier zwemmers van PSV. En dat is Mark Veen, Gijs Damen, Klaas Erik Zwering en Pieter van
1: Dit is het regio prikbord.
0: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Ken jij een inwoner van Son en Breugel, jonger dan 19 jaar, die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet en bijzondere sportprestaties heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist, 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. In de diamantmijnen van Zuid-Afrika zijn de afgelopen 10 jaar al 7000 banen verloren gegaan. Er worden in Nederland steeds meer hoornaars gezien. Deze grote wespensoorten verspreiden zich in rap tempo over het land. De Europese hoornaar komt van nature voor in Nederland, maar rukt nu ook op naar het noorden. De Aziatische variant, ook wel geelpoothoornaar genoemd, is pas sinds 2017 voor het eerst in ons land gezien. Ze steken in principe geen mensen, maar de Wespenstichting adviseert wel om 3 meter afstand van hun nesten te houden, zo bericht nu.nl. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

de hele mooie van Boudewijn de Groot. En de Vondeling van Ameland. Ik dacht dat hij heel oud was, maar hij komt gewoon uit 2004. Wees welkom in het tweede gedeelte, tweede uurtje van de Bouwvol vandaag, waar we het met je gaan hebben over 2004. In het eerste uur hebben we even gekeken naar de lijst, de top 100 lijst. En dan het top 10 lijstje dan daar weer uit gefilterd van 2004 van de non-commerciële omroep. En laten we nu eens even kijken wat de commerciële lijst daar tegenover weet te stellen. Op 10 stond daar van Yeah, Usher featuring Lil Rock en Ludacris. 9 was daarvoor Anastasia en Left Outside Alone, ook een hele mooie plaat. En 8 was daar in die tijd voor Marco Borsato en Ali B. Wat zou je doen live in de Kuip? Dan Love Comes Again van Tiësto. Die stond op nummer 7. En 6 was voor Sick and Tired van Anastasia. Dan de superstar van Amelia. Die stond in 2004 in de commerciële lijst op nummer... Laten we eens even kijken, waar ben ik? Nummer 5, 4 was voor Ali B featuring Brazen. Ik ben het zat. 3, Push Up van de Freestylers. 2 was voor de Holiday in Spain. Counting Crows samen met Bluff. En ook daar was Drastigo. In het eerste uur kon ik het goed uitspreken. Ozone met van Dragostino Dente. Die stond daar ook op nummer 1. Het is af en toe een beetje moeilijk al die naampjes te blijven te onthouden, zo gezegd.

It's a band called Millers. Oh, yeah. The Jam. En a town called Millers. Het was de hoogstgenoteerde van The Jam in de vaderlandse geschiedenis. In de vaderlandse hitlijsten. Ze hadden ook nog wel Beat Surrender. Maar dat haalde het toch bij lange na niet wat deze plaat heeft gehaald van The Town Called Millers van Beat Surrender. Of van The Jam moet ik zeggen. Dit is Britney Spears.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Eindhoven maakt zich op voor de grootste Plimmot ooit. Op zaterdag 29 augustus speelt de Plimmot XXL op het Stadhuisplein in Eindhoven. Meer dan 500 muzikanten uit de regio spelen samen met de professionele muzikanten van Pil Zuid tijdens een groot openluchtconcert vol muziek en ontmoetingen. De vijfde editie wordt extra bijzonder omdat de Plimmot Mob onderdeel is van de opening, de landelijke start van het cultureel seizoen. Muzikanten kunnen meedoen en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren naar dit bijzondere muzikale spektakel op zaterdag 29 augustus.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

laat het maar waaien. Veldhuis en Kemper. En dat kwam ook allemaal uit 2004, zo gezegd. Het kaartenhuis en laat het maar waaien. We gaan eens kijken wat er nog meer allemaal uit 2004 kwam. Terroristen betrokken bij een aanslag op een trein in Madrid. Die worden in hun schuilplaats ontdekt. En ze blazen zichzelf op in 2004. Dan de ontvoerde Nederlandse hulpverlener Arjan Ekkel wordt vrijgelaten in de Russische Republiek Dagestan. De 35-jarige Arjan werd in augustus 2002 ontvoerd, waar hij een missie leidde van Artsen zonder Grenzen. Over zijn vrijlating is maandenlang onderhandeld. Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot bedankt de Russische regering en de internationale organisaties voor zijn medewerking. Koningin Beatrix en premier Balkenende toen toonden zich zeer verheugd met de vrijlating. In de maanden die hij vast zat, kreeg hij veel water en thee te drinken. Hij viel zo'n 18 kilo af. Circa 80 bewoners van woonwagenkampen de Vinkslag in Maastricht blokkeerden enkele uren de A2. Ze protesteerden tegen de controles door de gemeente die een eind wil maken aan allerlei illegale activiteiten die op dat kamp plaatsvinden. En dan een fusie van de gereformeerde en hervormde kerk en de evangelische Lutherse kerk tot de protestantse kerk in 2004. Wordt dat dus één gemeenschap. Dan de Europese Unie wordt uitgebreid met 10 landen. En wel te verstaan Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Malta en Cyprus. En daarmee was het in één keer een heel groot stuk groter, die Europese Unie in 2004. En dit zijn de Gibson Brothers. En Kesem. Kesem. Tessera. Vida. Ja. Ik weet niet wat ik vandaag heb. Het begint weer een beetje te plakken, die tong van mij.

toe uit onze basisjaar 2004 en Vertigo. En dit is No Mercy. And over again. And I wanna kiss you all over.

is in, oftewel No Mercy. Hey, het zit er voor deze uitzending weer op. En dat zeg ik dan met pijn in mijn hart, zo gezegd. Hey, ik zie je weer snel voor weer een nieuwe aflevering van de Bouwval. Ik zie je weer snel voor weer een nieuw jaar in de geschiedenis. Die we dan speciaal extra voor je in de aandacht zetten. Hey, tot de volgende keer. Veel plezier en doei! En dit was die nummer 1 uit 2004. Dit is...

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen deze zomer gratis de tentoonstelling 3 of a Kind bezoeken bij Pennings Foundation in Eindhoven. Voor het eerst worden de werken van 3 generaties van Easel samengebracht. Gerard Rik en Joshua van Easel. De expositie toont schilderijen, tekeningen, collages, animatiefilms en ruimtelijk werk uit 60 jaar kunstenaarschap. Bezoekers kunnen de tentoonstelling bekijken van woensdag tot en met zaterdag van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags bij Pennings Foundation Gelderopseweg 63 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het Oostenrijkse Tirol zijn dit weekend 2 Duitse bergbeklimmers naar beneden gestort en dodelijk verongelukt. Een 64-jarige man viel 80 meter diep tijdens de afdaling van de meer dan 3000 meter hoge Olperer. Zijn zoon en neef zagen het gebeuren, maar konden niets doen. En een 19-jarige man viel van een rotswand aan de voet van de Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk. De toedracht en uitrusting van de klimmers wordt onderzocht. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist, 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

0: Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De autocoureur Max Verstappen is na een crash uitgevallen in de openingsronde van de Grand Prix in Zandvoort. Hij verloor bij het uitkomen van een bocht de controle over het stuur. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. Onder het toeziend oog van de koning werd dit weekend voorlopig de laatste Grand Prix in Nederland verreden. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om de tafel te gaan over een handelsdeal. Deze onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de VS hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Vandaag zijn nog twee lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het totale dodental van de brand op 4. Een van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noorden en oosten nog hier en daar een bui. Vanavond wordt het bijna overal droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Tot zover het radionieuws.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
0: SNB.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijnen de details van de begroting besproken. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Dat heeft de organisatie van de Formule 1-race bekendgemaakt. Gisteren en vandaag was het uitverkocht met 105.000 bezoekers per dag. Die zagen vandaag helaas weinig van Max Verstappen. Hij crashte in de eerste ronde. Het vorige record dateert uit 2022. Toen kwamen er 305.000 toeschouwers naar Zandvoort. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Er zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het dodental van de brand op 4. 1 van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio SNB.
10: Ik ben er weer.
11: Ik ben er weer.
10: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
11: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
10: Met René van Elst.

Nederland en Vlaanderen stond deze hoog genoteerd in 1967. I'll Feel Free van Cream, een echte klassieker van de allereerste supergroep uit de popgeschiedenis. En wist je dat Eric Clapton dit opnam met een geleende gitaar? Zijn eigen instrument was vlak daarvoor gestolen. En hij gebruikte hier bovendien voor het eerst zijn beroemde Woman Tone. Een kenmerkende warme gitaargeluid dat later zo bepalend zou worden voor de sound van de hele band. Mag ik je weer welkom heten bij het leukste radioprogramma van de hele wereld en omstreken. Mijn naam is Van Elst, neem je mee in Grand Café René de aankomende twee uurtjes met heerlijke hits. Zijn er dan ook nog hits uit de Zero's? Jawel, de volgende plaat. Kensington veroverde Nederland met een studio rock. Wist je dat de videoclip trouwens van een hit War niemand minder dan onze topturners Epke Zonderland en zijn collega's waren? Een opvallende gastrol voor deze atleten, maar ja, daar gaat het nu eventjes niet om. Je moet die video maar eens gaan bekijken. War van Kensington. Ik zeg welkom.

Dat was Rock in the USA van John Cougar Mellencamp. Zo vrolijk is het allemaal niet meer daar. Maar toen de tijd nog wel een heerlijke knaller uit 86 die de hitlijsten bereikte. Deze prachtige klassieker van Elton John hoorden we voor het eerst in 82 in de Nederlandse en Vlaamse hitlijsten. Het nummer werd een grote hit en is opgedragen aan actrice Elizabeth Taylor.

dat is een prachtig voorbeeld van hoe Franstalige muziek nieuw leven ingeblazen werd in 2013. Claude Avras en Écoute Moi. Ik hoop dat ik die naam trouwens goed uitspreek, want ik ben niet zo goed in Frans. Kunnen we wel stellen natuurlijk. Zo, dan gaan we eventjes toch wel weer eventjes terug naar 1967. David D, Dozy, Bik en Mick en Tits waren in de jaren 60 enorm populair met hun vrolijke hits. Wist je dat deze band een record houdt voor de meest aantal uitroeptekens in hun songtitels? Typisch voor hun speelse stijl. Hier is Okay, Davy D, Dozy, Bikkie, Mick en Tits. Ik heb het maar uitgesproken.

Long Live Love, oftewel Sandy Shaw. Een vrolijk hit uit inderdaad 65. En wist je dat deze Britse zangeres in de tijd bekend stond om haar opvallende handelsmerk? Ze trad namelijk altijd op met blote voeten. Haar manager had dat bedacht als een slimme reclamestunt om haar extra op te laten vallen. En dat werkte, want ze werd de blootvoetenprinses van de jaren 60 en scoorde met deze aanstekelijke single een enorme hit in Nederland en Vlaanderen. Even wat anders. Heel veel vakanties zitten erop, maar dit hoorde je heel vroeger. De Gypsy Kings veroverden de wereld met een unieke mix van flamingo en pop. En dus gaan we even naar Spanje. In 91 stond deze heerlijke plaat hoog in de hitlijsten. En ze zijn ooit op straat begonnen. Jawel, zoals sommige andere artiesten. Hier is Háblame, de Gypsy Kings.

0: Dat was Show Me The Way van Peter Frampton. Een echte klassieker. Maar wist je trouwens dat het nummer als studioversie oorspronkelijk helemaal niks deed. Vandaar ook deze live versie. Want toen deze in 76 op zijn legendarische album Frampton Comes Alive verscheen, werd het een enorme hit. We gaan even naar een echte soulklassieker. Harold Melvin en de Blue Notes scoorden in 72 hun grootste doorbraak met deze hit. If You Don't Know Me By Now.
1: 1972.

moet eventjes op YouTube kijken, want de groep was destijds natuurlijk het hoogtepunt van hun roem. En een grappig detail daarvan is namelijk de bekende top-up clip. Zie je die jonge Gerard Joling die quasi-stoer mee staat te dansen op de achtergrond? Ja, Cizelaar van de Dolly Dots. En deze houseklassieker met die iconische La-da-di-da refrein werd in 1991 een enorme hit. Je luistert naar Krant Café René.

0: In 1991 reed toen met mijn gezin ook door Frankrijk heen. En deze plaat hoorde je overal, maar dan ook overal op de Franse radio. We gaan even naar de biografie van Alice Cooper.
1: Het is weer tijd voor een biografie. Waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: Hij is de peetvader van de shockrock, Alice Cooper. De man die rockmuziek veranderde in een waanzinnig theater vol horror, smink en guillotines. En achter die enge act schuilt eigenlijk Vincent Furnier. En wist je dat hij zijn artiestennaam ooit koos via een Ouija-bord? Ja, een beetje in de paranormale sfeer. Hij dacht contact te hebben met de geest van een oude heks. In de jaren 70 brak hij definitief door met hits als I'm 18... En natuurlijk, Schools Out veroverde hij de wereld en ook in ons land. Schools Out is nog steeds een ultieme anthem voor de zomervakantie. Cooper combineerde keiharde rock met een pakkende melodie en een enorme dosis spektakel. Hij liet zien dat een concert niet alleen muziek is, maar een show die je moet zien. En ondanks zijn duistere image op het podium is Alice in het dagelijks leven natuurlijk een rustige man. Het verhaal dat hij ooit de kop van een kip beet op het podium, dat was pure marketing. Maar het maakte hem wel tot een legende. Hij is na al die jaren nog steeds niet te stoppen. Een echte rock-icoon.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd tweede en de derde plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een tweede stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijnen de details van de begroting besproken. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.
4: Grand Café René.
5: Het beste op je radio.
4: Met René van Elst.

Everyone's a Winner van Hot Chocolate. En deze klassieker uit 78 zorgde wereldwijd voor volle dansvloeren. In het begin zaten de mannen gewoon aan de zijkant, maar later schuifden ze naar de dames die al op de dansvloer stonden. Tijd voor een heerlijke soulklassieker van Britse bodem. We draaien vandaag de band Kokomo. En wist je dat deze groep in de jaren 70 bekend stond als de absolute top van de Britse soul? A Little Bit Further Away. Welkom bij de show voor het tweede gedeelte Krantcafé René.

Steamy Windows van Tina Turner. Een heerlijke rocksong van haar album Foreign Affair dat in 89 uitkwam. Het nummer is geschreven door Tony Joe White. En een grappig detail is dat Tina draaide de traditionele rollen om en zingt in dit nummer zelf over hoe ze haar geliefde de auto in probeert te krijgen. Dan gaan we nu eventjes naar Joe Jackson. Het is natuurlijk een legende, vooral van zijn grote hits als Stepping Out. En in 82 scoorde hij een mooie hit met het nummer Real Man.

0: Een echte klassieker uit 1990, het jaar waarin dit nummer de hitlijsten veroverde. En het is een van de bekendste powerballads van de band die destijds bewees dat ze ook zonder de oude zanger Peter Cetera nog een enorme hit konden scoren. Look Away, Chicago. Dan gaan we eventjes naar de allergrootste uit de Nederlandse cabaretwereld. En dat hoor je direct terug in dit nummer. Wim Sonneveld en Zo Heerlijk Rustig.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: huis toegaan en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig?
1: Ja, ik denk dat ik een heleboel mensen een plezier heb gedaan van boven de 70, dat denk ik zomaar. Ken je die heerlijke nostalgische klanken van de Manhattan Transfers nog? In 77 scoren ze deze enorme hit, Chanson d'amour.

Outlaw van SOS Band. Deze lekkere track verscheen in 86 en komt van het album Sense of Time. En die plaat is extra bijzonder voor de fans, want het was de laatste album waar de originele zangeres Mary Davis op te horen is. Dan gaan we nu even luisteren naar een heel persoonlijk en rauw nummer van John Lennon. 1971, Mother.

Dat was een Song for You van Donny Hathaway. Het is een van de nummers waarvan veel mensen denken dat hij het zelf geschreven heeft. Maar origineel is eigenlijk van Leon Russell. En het bijzondere is dat Russell het nummer in slechts 10 minuten schreef. En hij dacht toen nog dat het een standaard liedje zou worden voor artiesten als Frank Sinatra. Maar zij bracht natuurlijk haar hartverscheurende versie uit in 1971. Het werd een tijdloze klassieker die door honderden artiesten is gecoverd. Maar de soulvolle stem van Hathaway blijft voor velen toch echt de enige die er echt toe doet. A Song for You.

Phil Collins, and I wish I would rain down. Een plaat uit de jaren 90. Om precies te zijn, begin jaren 90. Goed, heb je zo dadelijk zin nog aan een echte zomerrit die je meteen terugbrengt naar de jaren 90? Nou, dan moet je even deze plaat horen. In 96 kwam Coco Jumbo van de Duitse groep Mr. President uit en werd wereldwijd een gigantisch hit. Ik ga hem draaien, maar ik ga tevens even afscheid nemen. Krantcafé René is natuurlijk volgende week weer. Dan wens ik je nog een hele fijne dag nog.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen. Een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkeli de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd 2e en de 3e plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een 2e stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramacca, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen, een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkeli de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.

0: Zon en Breugel,
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramaca, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.

0: hele mooie. Voor Bad Heart.
1: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.
0: Het nummer is sterk semi-autobiografisch. Het omschrijft namelijk een duistere en destructieve periode in het leven van Bad Heart in Los Angeles. En dat getekend door verslaving en mentale problemen. Het nummer weerspiegelt haar drang om te ontsnappen en haar leven weer op de rit te krijgen. Trouwens, in de originele albumversie zong ze over een personage met een pistool. Omdat de release van het nummer samenviel met de nasleep van het tragische bloedbad op de Columbine High School, werd er voor de radio een gecensureerde versie uitgebracht, waarin deze tekstregels waren aangepast om gevoeligheden te ontzien. Bad Heart, LA Song, Out of This Town uit 1999. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort kreeg je Bruno Mars van mij met zijn Risk It All. Dames en heren, jongens en meisjes, graag wil ik jullie een hele fijne avond toewensen. Want het is ook weer tijd geworden voor de mooiste love songs van toen en van nu in het meest romantische programma van de Lage Landen. En dat is Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden. Dus waar je ook op dit moment mag luisteren, maak het lekker gezellig en geniet mee van al dat moois. Zoals bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1976. Wat dacht je van Rod Stewart? Tonight's the Night. En eerst een hele fijne uit 1985 voor de Raw Band. Dit is Clouds Across the Moon. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.
2: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well. Hold on, please. You're through.
3: Thank you, Operator.

0: allerbeste van de jaren 50 tot nu.
1: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.
2: Ik wil niet opstaan in het donker.

2017 bracht Rob de Nijs dit nummer uit als titeltrack van zijn gelijknamige 33ste studioalbum. De tekst werd geschreven door zijn ex-vrouw Belinda Muldijk. En het liedje kreeg een extra diepe, bijna profetische lading toen de zanger niet lang daarna bekend maakte dat hij aan de ziekte van Parkinson leidt. Rob de Nijs uit 2017. Niet voor het laatst. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en er is deze avond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we kijken hoe het, ja, uiteraard, hoe het met jouw liefdesleven is gesteld de komende week. Je krijgt het van mij hier te horen straks in deel 2. Dus je hebt nog wel een beetje geduld nodig. Maar als je dat niet hebt, uiteraard staat het ook nu weer alvast op onze Facebookpagina. Ga naar Liefdespatie ENZ, want zo vind je ons terug op Facebook en dan lees je daar het liefdeshoroscoop. En het is ook mogelijk om het dagelijks te volgen en dat doe je dan weer via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Maar hier straks dus in het programma, in deel 2, dan hoor je het hier ook volledig. Zometeen Somber, My Body Isn't Ready. Na deze hit voor Elton John uit 1990 met zijn Sacrifice.

1980 won hij voor de eerste keer het Eurovisie Songfestival. Johnny Logan. What's another year? En als je nog eens een keertje wil bekijken hoe dat zo ging op het Songfestival in 1980, wel, ik heb deze videoclip op onze Facebookpagina geplaatst. Niet alleen Johnny Logan vind je daar terug, maar ook andere platen die je vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. En uiteraard ook, want ik had het er net al over, vind je daar het liefdeshoroscoop terug. En heb ik ook nu weer een link geplaatst naar Mixcloud. Want je kan ten allen tijde naar Liefde enzovoort luisteren. Dus wanneer je er maar zin in hebt. Het staat op het platform Mixcloud. En om je weg daar naartoe te vergemakkelijken, heb ik de link dus op de Facebookpagina geplaatst. Liefde enzovoort, dat schrijf je Liefde, spatie E-N-Z trouwens. En oh ja, misschien heb je het nog niet gedaan. Like en volg de pagina dan ook. Zometeen, terug naar 1974. Met de Isley Brothers en Summer Breeze. Naam fijn uit 2009 voor Adele. Dit is Hometown Glory.

grootste succes voor deze funk en disco band, die in 1975 werd opgericht, bleef uiteindelijk toch gewoon vooral beperkt tot de Verenigde Staten. Hier en daar ook nog eens een hitje in het Verenigd Koninkrijk. The Connection uit 1984. You found someone new. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort, is nog lang niet afgelopen. Je krijgt uiteraard ook straks in deel 2 van mij het liefdeshoroscoop. En dan gaan we eens van dichterbij bekijken hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Nog heel even geduld. In dit uur onder andere nog eentje uit 1986 voor Queen, Who Wants to Live Forever. Graag tot zometeen.

0: SNB. Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.
2: Liefde enzovoort met Lex de Groot.

0: klassieker van Boudewijn de Groot. Uit 1997, deze avond. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort vanavond, kreeg je Flow van mij te horen. Don't break your heart. Hoi, ik ben Lex. En ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven met de mooiste love songs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen. Uiteraard over een drietal platen, dan komt het er eindelijk aan. Het liefdeshoroscoop. En kom je ook eindelijk te weten hoe het op het liefdesgebied met jou de komende week is gesteld. Heel even geduld nog. Maar die tijd, die gaan we fantastisch mooi invullen. Met eentje uit 1973 voor Billy Paul. Zometeen Me en Mrs. Jones. En wat dacht je van deze uit 1987 voor Wet Wet Wet en Angel Eyes. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: uit 2025. Chaperone, The Subway. En zij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren op het vlak van de liefde. Daar gaan we nu naar kijken.
1: Ram.
0: Je voelt dat je hart meer rust zoekt dan spanning. Singles merken dat een spontaan gesprek onverwacht blijft hangen en nieuwsgierigheid wekt. Bij koppels zorgt wederzijds begrip voor een ontspannen sfeer waarin plannen gemakkelijker gemaakt worden. Je ontdekt dat liefde soms groeit wanneer je niets probeert te forceren. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je bent deze week iets voorzichtiger dan gewoonlijk. Singles twijfelen langer voordat ze hun interesse tonen en daardoor lijkt het een mooie kans even uit beeld te verdwijnen. Bij koppels kunnen kleine meningsverschillen ontstaan wanneer verwachtingen niet worden uitgesproken. Met wat geduld keert de harmonie vanzelf terug. 3 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je enthousiasme werkt aanstekelijk. Singles genieten van een onverwachte klik met iemand die dezelfde humor deelt. Bij koppels brengen spontane ideeën opnieuw speelsheid in de relatie. Je merkt dat samen lachen de band alleen maar sterker maakt. 9 knuffelpunten voor tweeling.
1: Kreeft.
0: Je voelt dat je emoties beter in balans zijn. Singles stralen een natuurlijke charme uit, waardoor anderen zich snel op hun gemak voelen. Bij koppels zorgen kleine gebaren van waardering voor een warm en veilig gevoel. De liefde krijgt deze week alle ruimte om verder te groeien. 8 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je verlangt naar bevestiging, maar ontdekt dat die niet altijd uitgesproken hoeft te worden. Singles kunnen signalen verkeerd interpreteren, waardoor twijfel ontstaat. Bij koppels helpt het om minder snel conclusies te trekken. Een open houding brengt geleidelijk meer rust. Leeuw, je hebt er 2.
1: Maagd.
0: Je merkt dat je gemakkelijker gevoelens durft te tonen. Singles krijgen meer zelfvertrouwen en laten hun spontane kant zien. Bij koppels ontstaat er een mooie balans tussen luisteren en praten. Een eenvoudig gebaar maakt deze week meer indruk dan je verwacht. Maagd, 6 knuffelpunten. En we hebben er ook nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je charme valt op zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen. Singles trekken moeiteloos belangstelling van iemand die oprechte interesse toont. Bij koppels zorgt een romantisch moment voor een hernieuwd gevoel van verbondenheid. Venus versterkt de harmonie rond je liefdesleven. Weegschaal, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie helpt je om de juiste keuzes te maken. Singles voelen snel aan wie eerlijk is en wie vooral mooie woorden gebruikt. Bij koppels groeit het vertrouwen door open te praten over de toekomst. Dat geeft een geruststellend gevoel. 4 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je positieve energie werkt aanstekelijk. Singles staan open voor nieuwe contacten zonder iets te willen overhaasten. Bij koppels brengt een gezamenlijke uitdaging opnieuw enthousiasme in de relatie. Je merkt dat jullie elkaar steeds beter begrijpen. 8 knuffelpunten voor de boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je probeert alles goed te doen, maar vergeet soms je gevoel te volgen. Singles houden zich te veel op de achtergrond, waardoor kansen onopgemerkt voorbij gaan. Bij koppels kunnen kleine irritaties sneller oplaaien dan nodig is. Een beetje loslaten brengt verlichting. 1 knuffelpuntje.
0: Waterman.
1: Je voelt opnieuw ruimte om jezelf te zijn. Singles ontdekken dat iemand uit de eigen omgeving steeds meer aandacht voor hen heeft. Bij koppels zorgen verrassende gesprekken voor nieuwe inspiratie. De sfeer is warm en ontspannen. 5 knuffelpunten, waterman.
0: Vissen.
1: Je straalt vertrouwen uit en dat maakt je bijzonder aantrekkelijk. Singles voelen dat een nieuwe connectie zich rustig, maar veelbelovend ontwikkelt. Bij koppels groeit de verbondenheid doordat jullie elkaar echt de tijd geven. Je sluit de week af met een glimlach en een warm hart. 9 knuffelpunten voor de vissen. En dit volledige liefdeshoroscoop, dat kan je natuurlijk nog eens een keertje rustig nalezen. Via onze Facebookpagina bijvoorbeeld. En dat vind je onder Liefdespatie ENZ. En je kan het dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

songtekst draait om ontrouw en vergeven. De zanger, Philip Oakey, biecht op dat hij ontrouw is geweest tijdens een scheiding. Waarna achtergrondzangeres Joan Catterall in een gesproken intermezzo onthult dat ze hetzelfde heeft gedaan. Beiden verontschuldigen zich met de zin "I'm only human, born to make mistakes." Human League uit 1966.

weet het, hè. Als je dit krijgt te horen, dan zit liefde enzovoort er helaas bijna op. Straks natuurlijk weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En zoals elke week heb ik ook weer nu een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvoor neem ik je mee naar 1991. Alexander O'Neill met Sentimental. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim 1,5 uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
8: Radio SNB.
0: Met dit uur.
9: Hitsound 40 Revival met Corné Wolfs.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek. En dat speciaal voor jou.

0: muziek uit Volendam, The Cats. Een hele goede avond. Van harte welkom bij het programma Night Flower.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

Langzaam stromen tranen. Tranen van geluk. Ze lopen over mijn wangen. Het gevoel kan niet meer stuk. Eindelijk gevonden waar ik al zo lang naar zocht. Nooit geweten dat gelukkig zijn wel mocht. Leren leven met mezelf. Even proberen te gaan met de dag. Ze zijn er toch, momenten. Daar zie je eventjes mijn lach. Gelukkig wil ik wezen. Niet voor even, maar voor altijd. En wanneer ik het geluk gevonden heb, raak ik het ook nooit meer kwijt.

Andy Williams. En dit was trouwens filmmuziek. Ja, van de film Love Story, volgens mij. Even uit mijn hoofd. Rod Stewart. What a Wonderful World. Zetten we dan even een vraagteken achter.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Frances Dix met het radionieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Start de motor! De boerderij wacht!
12: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Ken jij een inwoner van Son en Breugel, jonger dan 19 jaar, die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet en bijzondere sportprestaties heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 30 augustus mee op insectenwandeling in natuurgebied De Rosdonk in Nuenen. IVN Natuurgidsen nemen deelnemers mee op de ontdekkingstocht en laten zien welke bijzondere insecten er leven. Met een beetje geluk zijn er verschillende soorten bijen, zweefvliegen, vlinders, kevers en wansen te ontdekken. De wandeling begint om 14:00 bij de parkeerplaats van de begraafplaats De Rosdonk naast Bosdijk 7 in Nuenen. En duurt ongeveer tot en met 14:30. Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig. En het is op zondag 30 augustus om 14:00.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Stichting Orgelkring Vollebrecht Orgel Breugel organiseert op zondag 30 augustus een bijzonder orgelconcert. Organist Wilke Smit verzorgt een sfeervol concert op het orgel van de Sint-Genovaatkerk. Liefhebbers en van de klassieke muziek kunnen genieten van een uur vol prachtige orgelklanken. Het concert begint om 4 uur 's middags in de Sint-Genovaatkerk op zondag 30 augustus om 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
0: SNB
3: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.